0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Mit dem letzten Programm schlägt Prediger Reimer auf mit dem Danielbrief im Alten Testament. Wir sagen sehr klar, was zu der letzten Zeit wird passieren, und auch wo Gott schließlich wird mit dem Antichrist in den falschen Propheten handeln. Wir sagen auch, was mit den Menschen wird passieren, was am Unglauben sind gestorben, während der alttestamentlichen Zeit und auch während der neutestamentlichen Zeit. Von der fangen wir an, mit dem Hebräerbrief zu betrachten im Neuen Testament. In Prediger Reimer wird hauptsächlich die Einleitung haben für diesen Brief von der. Ich lade ihn über der Ein, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns zu lehren hat, hier in diesem Hebräerbrief. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du machst jeder Hort anrühren von der und halb, dass dein Wort macht verstanden worden in das Studium von der. Amen. Hier ist Vater Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Nu, Freund, wo fängt eine an, so'n Brief auszuleihen, so als der Brief an die Hebräer? Er kann mir ja Zeit genommen an den Anfang von des Brief als für jeden anderen Buch, dort wie so weit wir studiert haben. Mir ist so, dort wird wichtig anbelangt, kann des Brief vielleicht worden mit so'n Buch als den Reimer Brief, wo ich ein Teil Zeit vernehme von der Einleitung. Und ich weiß von zehn anderen Buch aus des Hebräerbrief, den ich höher achte wird als Rema. Ich wundert, wo ich mit des Brief anfangen soll. Und ich war vielleicht ein Bett wat andere Donner von dort. Da sind mehrere sehr gute Bücher, die sind geschrieben worden, des Hebräerbrief auszuleihen. Und mir ist so, ich würde wollen, einige von diesen Männern, die die Bücher schreiben, die Anleitung machen lassen, weil sie jeder eine von denen, wenn die auch verschieden sind und erschrieben, haben eine besonders gute Anleitung gegeben. Also will ich erst hier was geben, dass einer mit Nummer G. Campbell Morgan schrieb. Der Brief an die Hebräer hat einen sehr wichtigen Wert in dieser Zeit, weil es da ist, so viel Befutung von Jesus Christus in dieser Zeit mein Christus, als dort wird in das Neue Testament es gegeben. Ein Beispiel davon, es wird einschrieben, seht, dort ein von dort bastet, dort wie von Menschen Natur sei es jene, es dort wann dort ein Tofall ist, wo die einzige Weich wird seine, dort zu lesen, wird seine, dort wer mit der Zeit wird verkommen, in sein Leben anbieten als ein Stellvertreter oder sich sogar hingeben zum Kreuzchen. Anders gesagt, Jesus gibt sich hin, nicht für die Welt ihre Sinn zu sterben, sagt er, lieber als wenn wer sterben muss, um ein Martyr zu sein. Dann gibt er sich hin dazu. Weil anders gesagt, Jesus wir nicht der Gottmensch, der die Welt sind, weich nehmen. So sagt Jana. Aber so eine Idee von Jesus Christus zu haben, es ist nicht aus Lastre, es mir so. Des Prediger Morgan seht auch, dort wann dort alles wir, dort Jesus wir, dann wird Jesus Christus nicht sehr hoch in ihr geacht. Dort Hebräerbuch deckt Jesus sehr viel höher holen, als irgend so wird, als viel Menschen von ihm denken. Sehr viel höher. Das Problem für mich hier war da erst, dass wir nicht die rechte Wert haben und die plattdeutsche Sprache dort so auszuleihen, als es soll, ausgeleicht worden. Ich wünsche, kann nicht genug Wert finden. Meine Hoffnung ist, dass wenn wir waren durch sind mit dem Hebräerbuch, wo wir alle so viele, dass wir vom Frische sollen für dem Herr Jesus durchfallen, ein Arm von frischer Anbeten und Verherrlichen. Noch einer, der eine Einleitung hat gegeben von dort Hebräerbuch, hat das so aus das gesagt. Von Adam bat Moses, der 2500 Jahre, und von Moses bat Malachi, der 1100 Jahre, deide die Propheten rede für Gott zu Menschen. Aber am Eng von den 36 100 Jahre, wir eine Offenbarung von Gott, maar sterk wees en vermoord. Dan, nadem dat een tijd lang weer van 500 jaar, als de volle tijd gekomen weer, schekt God zijn zin. En in dem zin is de openbaring van God volkomen. En dat Hebreeënboek deed dem zin ere, zoals het zal geëerd worden. Hier is nog wat andere met dat en zin dat nog een Bijbelleraar zegt. De brief aan de Hebreeën is een van de wichtigste boeken in het Nieuw Testament, in dem dat het meer van de hoofdthema's van de christelijke geloven verstelt. Dat is ook een boek dat bijzonder denken bewijst en een zeer strome weg geschreven. Wanneer een dat lezen deed, dan deed een dat himmelische en oudme. Interessante weg dat te zeggen. Dort tussen dieren meint dat een dat sterk het eten en nemen deed. En de leer te wandelen is van babytjes en Christus te zijn, te volkomenheid en arm. En de wetenschap van christelijke waarheid en Jezus Christus zelfs. Dat brengt ons te volkomenheid en ons christelijke leven. Dat thema van dit brief aan de Hebreeën, dat eenzit boek in het Nieuwe Testament dat Jezus Christus aan die de dead en zijn ambt als ons hoge priester, is dat hechtste haarlijk van Jezus Christus, God zijn zin en mensen zijn. Wat ik hier nu doe als inleidingen geven, zoals verschillende jettelijke mannen dat je geeft haar. Hier is nog een. Te zeggen dat de gemeente nu dat Israël is en dat Oude Testament is valse leer. Door is gezegd worden dat de gemeente nu is de ware wijnstok zoals Israël in Oude Testament weer. O, mijn vriend, dat is niet zo. Wils Jezus zegt zelfs dat hij nu in deze tijd de ware wijnstok is. En wie Christen zijn de ranken. Mere zei dat God heeft zijn volk weggesmeten. En dat stemt ook niet met wat we weten de waarheid is. Wils Paulus mag dat zeer klaar. En dat Rijmenboek, dat God heeft zijn volk niet weggesmeten. Hij wordt waarde met aan opnemen, zoals hij dat zelfs versproken heeft. Nu, in deze tijd, is Jezus de wijnstok voor alle mensen die hem aannemen, eindoont van wat van een nation die mochten zijn. Zoals een zegt, hij hoopt dat dit Hebreeënboek dat wordt duidelijk maken dat waan een Jood, dem Herr Jezus onneem, dan wie hij nog een Jood wat net nation onbelangt, groot zo als van een Dietscher, dem Herr Jezus onneemt, is hij nog een Dietscher, en zo wieder. Wann wie Christen zijn, dat ons dat niet wat andere maken wat nation onbelangt. Ober, wat passiere dat, is dat wann een mens Jezus onneemt als Heiland, dan is dat wat dat ganz nie is. Wie zijn dan nie creaturen en Christus? En dat meint irgendwer en irgendwoer. Wie zijn dan ook een poort van wat dat ganz nie is? En dat is de gemeente. Oder zoals dat ook genaamd wordt, dem Herr Jezus zijn charpa. En God deed nu beides, Jude en Heide, uit deze welt uitnemen en stalt den en dat niet en hen en de gemeente. En wanneer dat voor dich is, dan wordt hij de gemeente, de ganze gemeente uit deze welt uitnemen, naar zichzelf, en wordt ons naar hemel nemen. En dan wordt hij zijn arbeid met de Hebreeën, de Jude, door de Israëlieten, waarde opnemen en wordt zijn zwak met den ook erfellen. Hij wordt al zijn versprekingen erfellen, bottom laatste. En de heide worden dat ook en worden en zijn, wanneer hij dat doen wordt. Nu is er nog een leid dat voor kan even gestreden wordt. En mij is dat zeer schoon dat het zoals dat is. Ik wens mij dat mensen niet strijden worden even weer dit brief geschreven heeft. Dat heet woon mens. Wie weet dat de Heilige Geest de dichter is? Over wem brukt hij daartoe? Mijn predje vriend vertelt dat als hij in een hechere leeranstalt weer en door studeren deed, schreef hij als een opgave een papier dat behauptte deed, naar zijn mening, dat de apostel Paulus den schreef. Daar zijn veel bibelstudenten die ook zo velen dat Paulus des brief schreef. En ik word maar te zeggen dat voor mijzelf, zie ik me ziemlich zeker, dat de Heilige Geest den Paulus brukt den Hebreeënbrief te schrijven. Maar dan zijn er ook een groot deel bibelstudenten die daar niet met instemmen. Een van de problemen waren we zeiden dat het niet Paulus weer die den schreef, is dat we dan eindelijk zullen met nummers ver komen, wer we dan denken den schreven deed. En dat geeft ons dan allerhand voor trouble. Wils daar erschien meer bewijs dat je wisse andere den niet schreven. Maar zo door is zo te zeiden meest geen bewijs dat Paulus den niet schreven deed. Oder anders gesagt, wat van bewijs is door dat zest weer den schreef. Een lei dat mij zo is, ziemlich goede bewijs, is dat Paulus den schreef, is te vinden in den Schluss van den brief, wo hij daarvan redt dat zijn metarbeider Timotheus is vrijgemaakt. En dan ook dat die in Italië aan je reisel loten. En zo kunnen we daar met wieder voren. Vielleicht is dat genoeg. Hoe wichtig is dat, wer den schreef? Nicht sehr. Also, ich habe dort dabei Leute. Genug, dort wie den in der Bibel ha. Und dort ist sicherlich vom Heilige Geist Chem. Mir ist so, dort ist genug Ursache. Dort wann dort Paulus ist, dort he sie Nomen nicht jef, und dort wo dann seine, dort dort noch viel Jude wäre, sogar manch Christe, die so dachte, dort Paulus nicht ein wahrer Apostel wäre. En wils hij tot zijn eigen nation mensen schreef, dacht hij dat beter, dat hij niet zei wer hij weer, als hij den schreef. Hier zijn nu nog enige andere dingen die ik geven wil als inleiding. Wanneer wordt dit briefje geschreven? En daar zijn Amahan ook zonen die dan vragen, wat van onderscheid maakt dat? Nou, ik weet je eindelijk niet, en dacht, dat is goed dat we weten wens aan je ver, wanneer dit briefje geschreven wordt, wegen je wist dat door binnen is, en ook je wist dat niet erwähnt is. Op zonen die schrijven zelfs studeren, kunnen voorken uitvingen wanneer wat geschreven is, met hoe dat schrijvend is. En zo hier ook, en een je zei dan, dat het no dat jaar 70 weer no dem dat Jezus geboren weer. Andere zeiden dan dat het jaar 85 of 86, en nog andere zogar dat jaar 90. Eenerlei is, ziemlich zeker, en dat is, dat het geschreven wordt ver dem, dat de Rijmen den Tempel in Jeruzalem vernichten deden, in dat jaar 70. Dat is goed in te worden van wat in den brief geschreven is. Dat weer de keizer Titus, de Jeruzalem en den Tempel vernichten deed. En niet bloos dat, over wann we welke geschichte lezen, historische berichten, dan weer Paulus schijnt al bij dem Herr. Hij wil je sterven als die Tempel vernicht wordt. Also, wann Paulus werkelijk dit brief schreef, en wie leven hij weer, dan wordt hij den geschreven haar ver dat jaar 70 en dem Herr zijn tijd. De jaren die na zijn geboorte waren gewoonlijk in de Heer zijn tijd ongediend.

Aprechtig sanna, dann mach ich Toastone, dat je dat nicht ha könnt done. Je ha nicht Fred oder Fred in jün lewe. Do es bloß egal de Angst, dat je dort am eng nicht wore morke tjenne, dat het alles tot nicht wore taurieke. O harcht, meine Freund, do es wirklich wore rot. Do es hoopning. Gott haft noch niemals je loge, he deit nu nicht liege, en Freund, he wort niemals liege, en wils he die en mi zo leif houd, schekt he Jesus, die op een kriets starf, en door betold voor diene en mine en diene sind, betold. En dan bracht Gott aan trek van dood, te bewijzen dat he zijn opfer voor zind ongenomen houd. Nu dat he mens het aanbeden, dat ze dat eeuwig leven, kennen hem zanst ha. Jo, hem zanst, wils de schuld es betold. En wann de schuld betold es, dan es dan nisch dat du oder ek doner kenne, dat het zal meer betold zijn. Dat jeet nich. Dat es alles betold, em volle. Dat bastet dat du oder ek doner kenne, reek nich tau. Kon nich tau reke. Waarom dan nog in den weich widerstreven? Jezus zegt nu tot die en tot allem, komt nu mij, alle die je schwor arbeiden en beloden zijn, ik wil junt ruw geven. O, hoe ik me wens dat ik persoonlijk nu kan verdi stonen en die prachere dat u dem Herr Jezus aannemen mocht. Hij is de betere weich, endlich is hij de enige weich. Peter mag dat klaar, als hij ziet dat er geen radung weer in een andere nomen, dan door er geen andere nomen je geeft onder den hemel, dich woont mensen kennen je raad zijn. Aber Jezus is de waag. Jezus ziet zelfs dat hij de waag, de waarheid en dat leven is. Bitte, kroog am nu en dien hoort en in. Stoor dat toe ver am dat du een zinder bist. Zij am dort. En dan lood am en din hoort en in, dine zin weich te nemen en die in Gottes zin te maken. Hij wordt die nicht afzeien. Dort, mijn vriend, is zeker. Nu een betrig naar de inleiding voor dit Hebräer boek. Daar is ook vermoning in des brief. Ihre mol brukt de schrijver de wied wel wie, oder lood ans dan, daar zijn twee vaars besonders, die ons die vermoning klaar maken. Hebräer, dat derde kapitel, de eerste vaars. Daarom heil je breder, die je een aandeel ha aan dem himmlische beroep, betracht den apostel en hoge priester, den wie bekennen, Jezus. Wie zelen aan en betracht nemen. En dan ook in dat twaalfde kapitel, den derde vaars, waar hij zegt, stalt je dem ver, die zo'n grote geleden haft wegen die zinde er jegen aanstrijden, dat je nicht meid en moedloos worden en jun strijden jegen die zind. Also vriend voor de nächste paar werk, waar we dem Herr Jezus en dit boek in betracht nemen, wils dat als wat ons hier vermoond wordt te doen. En ik hoop je worden jede dag hartje en ook beden dat de Herr God ans Herr Jesus macht sehr hoch im Wirt machen. Also, but next time, Gottes Segen, meine Freunde.

0: The clock is three.
1: Nu hiver vi de korta ondacht vom radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deo es Obron Poitasch.

Vid este brig radio sig ha pejda 105.9 an Elmer, Ontario med geschichten ut anse geschicht von George Rampel. Von der Hive Meier von wo wir haben schaffen geliert in Woret jeif van het verlaafnis jeif. Ik zie hen een appel en ik wens je een goede aanvang.

0: 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit program wordt meelig gemerkt door de CMCI gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit program is ongestalt van een jesseljen opbeung voor en jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat je zegt wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en am gehoorzaam zijn.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsrecht, een halve stond voor die en voor mij.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. Mit dem letzten Programm schlägt Prediger Reimer auf mit dem Danielbrief am Alten Testament. Wir sagen sehr klar, was zu der letzten Zeit wird passieren und auch wo Gott schließlich wird mit dem Antichrist in den falschen Propheten handeln. Wir sagen auch, was mit den Menschen wird passieren, was am Unglauben sind gestorben während der alttestamentlichen Zeit und auch während der neutestamentlichen Zeit. Von der fangen wir an, mit dem Hebräerbrief zu betrachten im Neuen Testament. In Prediger Reimer wird hauptsächlich die Einleitung haben für diesen Brief von der. Ich lade nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu seinen, was die Bibel uns zu lehren hat, hier in diesem Hebräerbrief. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du machst jeder Hort anrühren von der und halb, dass dein Wort macht verstanden worden in das Studium von der. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, wo fängt einer an, so ein Brief auszuleihen, so als der Brief an die Hebräer? Er kann mir ja Zeit genommen an den Anfang von des Brief als für jeden anderen Buch, dort wie so weit wir studiert ha. Mir ist so, dort wird wichtig anbelangt, kann des Brief gelegt worden mit so ein Buch als den Reimerbrief, wo ich ein Teil Zeit vernehme von der Einleitung. Und ich weiß von 10 anderen Buch aus des Hebräerbrief, den ich höher achte wird als Reimer. Ich wundert, wo ich mit diesem Brief anfangen soll, und ich war vielleicht ein bisschen was anderes tun vandaag. Da sind mehrere sehr gute Bücher, die sind geschrieben worden, diesen Hebräerbrief auszuleihen. Und mir ist so, ich würde wollen, einige von diesen Männern, die Bücher schreiben, die Anleitung machen lassen, weil sind jeder eine von denen, wann die auch verschieden sind und erschrieben, haben eine besonders gute Anleitung gegeben. Also will ich erst hier was geben, dass einer mit Nummer G. Campbell Morgan schreibt. Der Brief an die Hebräer hat ein sehr wichtiges Wert in dieser Zeit, weil da es so viel Befotung von Jesus Christus in dieser Zeit man Christi, als dort wird in das Neue Testament es gegeben. Ein Beispiel davon, es wird einschrieben, sehen, dass ein von dort bastet, dort wie von Menschen Natur sei jene, es dort wann da ein Tofall es, wo die einzige Weich wird seine, dort zu lesen, wird seine, dort wer mit der Zeit wird verkommen, in sein Leben anbieten als ein Stallvertreter oder sich sogar hingeben zum Tritzchen. Anders gesagt, Jesus gibt sich hin, nicht für die Welt ihre Sinn zu sterben, sagt er, lebe, als wenn wer sterben muss, um ein Martyr zu sein. Dann gibt er sich hin dazu. War da anders gesagt, Jesus wir nicht der Gottmensch, der die Welt sind, wegnehmen. So sagt Jana. Aber so eine Idee von Jesus Christus zu haben, es ist nicht aus Lastre. Es mir so, des Prediger morgen, seht auch, dass wann dort alles wir, dort Jesus wir, dann wird Jesus Christus nicht sehr hoch in ihr geacht. Dort Hebräerbuch, der Jesus sehr viel höher holen, als irgend so wird, als viele Menschen von ihm denken. Sehr viel höher. Das Problem für mich hier war da es, dass wir nicht die Rechte wird haben und die plattdeutsche Sprache dort so auszuleihen, als es soll, ausgeleicht worden. Ich wünsche, kann nicht genug wird finden. Meine Hoffnung ist, dass wann wir waren durch sind mit dem Hebräerbuch, wo wir alle so viele, dass wir vom Frische sollen vor dem Herr Jesus durchfallen, ein Arm vom Frische anbeten und verherrlichen. Nach einer, die eine Anleitung hat gegeben von dort Hebräerbuch, hat das so aus das gesagt. Von Adam bat Moses, der 2500 Jahre, und von Moses bat Malachi, der 1100 Jahre, deden die Propheten Rede für Gott zu Menschen. Aber um eng von den 36 Jahren, wie ihre Offenbarung von Gott, maar sterk wees en vermoord het. Dan, nadem dat na tijd lang weer van 400 jaar, als de volle tijd gekomen weer, schekt God zijn zin. En in dem zin is de openbaring van God volkomen. En dat Hebreeënboek deed dem zin ere, zoals het zal geëerd worden. Hier is nog wat anders met dat en zin dat nog een Bijbelleraar zegt. De brief aan de Hebreeën is een van de wichtigste boeken in het Nieuwe Testament, in dem dat het meer van de hoofdthema's van de christelijke geloven verstelt. Dat is ook een boek dat bijzonder denken bewijst en een zeer strome weg geschreven. Wanneer dat lezen deed, dan deed ene dat himmelische en oudme. Interessante weg dat te zeggen. Dat tussen dieren meent dat ene dat sterk het eten en nemen deed. En de leer te wandelen is van babytjes en Christus te zijn, te volkomenheid en arm. En de wetenschap van christelijke waarheid en Jezus Christus zelfs. Dat brengt ons tot volkomenheid en ons christelijke leven. Dat thema van dit brief aan de Hebreeën, dat ancient boek in het Nieuwe Testament, dat Jezus Christus aan die de dead en zijn ambt als ons hoge priester, is dat hechtste heerlijk van Jezus Christus, God zijn zin en mensen zijn. Wat ik hier nu doe als inleidingen geven, zoals verschillende jettelijke mannen dat je geeft haar. Hier is nog een. Toen zei je dat de gemeente nu dat Israël is en dat Oude Testament is valse leer. Toen is gezegd worden dat de gemeente nu is de ware wijnstok zoals Israël en Oude Testament weer. Maar vriend, dat is niet zo. Wils Jezus zegt zelfs dat hij nu in deze tijd de ware wijnstok is. En wie Christen zijn de ranken. Mir zei dat God heeft zijn volk weggeschmeten. En dat stemt ook niet met wat we weten die waarheid is. Wils Paulus mag dat zeer klaar. En dat Rijmenboek, dat God heeft zijn volk niet weggeschmeten. Hij woord waarde met aan opnemen, zoals hij dat zelfs versproken heeft. Nu, in deze tijd is Jezus de wijnstok voor alle mensen die hem aannemen, eindoont van woord van een nation, die mochten zijn. Zoals een zegt, hij hoopt dat dit Hebreeënboek, dat wordt duidelijk maken dat waar een Jood, dem Heer Jezus aanneemt, dan weer hij nog een Jood wat de nation aanbelangt, groot zo als waar een Duitser, dem Heer Jezus aanneemt, is hij nog een Duitser, en zo weder. Wanneer we Christen zijn, deed ons dat niet wat anders maken wat nation aanbelangt. Ober, wat passiert dat, is dat wanneer een mens Jezus aanneemt als heiland, dan is dat wat dat ganz nie is. We zijn dan nie creaturen en Christus. En dat meent irgendwer en irgendwoer. We zijn dan ook een poort van wat dat ganz nie is. En dat is de gemeente. Oder zoals dat ook genaamd wordt, dem Heer Jezus zijn charpa. En God deed nu beides, Jude en Heide, uit deze welt uitnemen en stalt den en dat niet en hen en de gemeente. En wanneer dat voor dich is, dan wordt hij de gemeente, de ganze gemeente, uit deze welt uitnemen, naar zichzelf, en wordt ons naar hemel nemen. En dan wordt hij zijn arbeid met de Hebreeën, de Jude, de Israëlieten, waarde opnemen en wordt zijn zwak met den ook ervellen. Hij wordt al zijn versprekingen ervellen, but hem laatste. En de heiden worden dat ook en worden en zijn, wanneer hij dat doen wordt. Nu is er nog een leid dat volk een eeuwig gestreden wordt. En mij is dat zeer schoon dat het zoals dat is. Ik wens mij dat mensen niet strijden worden even weer dit brief geschreven heeft. Dat heet woon mens. Wie weet dat de Heilige Geest de dichter is. Over wem brukt hij daartoe? Mijn prediger vriend vertelt dat als hij in een hechere leeranstalt weer en doorstuderen deed, schreef hij als een opgave en papier dat behauptte deed, naar zijn mening, dat de apostel Paulus den schreef. Daar zijn veel bibelstudenten die ook zo velen dat Paulus dit brief schreef. En ik word maar zeggen dat voor mijzelf zie ik me ziemlich zeker dat de Heilige Geest den Paulus brukt den Hebreeënbrief te schrijven. Maar dan zijn er ook een groot deel bibelstudenten die daar niet met instemmen. Een van de problemen waren we zeggen dat het niet Paulus weer die den schreef, is dat we dan eindelijk zullen met nomens ver komen, waar we dan denken, den schrijver deed. En dat geeft ons dan allerhand voor trouble. Wilst daar als schien meer bewijs dat je wisse andere den niet schrijven? Maar zo door is zo te zeggen meest geen bewijs dat Paulus den niet schrijver deed. Oder anders gezegd, wat voor bewijs is daar dat zest weer den schreef? Een lei dat mij zo is, ziemlich goede bewijs, is dat Paulus den schreef, is te vinden in den Schluss van den brief, wo hij daarvan redt dat zijn metarbeider Timotheus is vrijgemaakt. En dan ook dat die in Italië aan je reisel loten. En zo kunnen we daar met wieder voren, vielleicht is dat genoeg. Hoe wichtig is dat, wer den schreef? Nicht sehr. Also tschäb wie dort da belote. Genug dort wie den in der Bibel ha. Und dort ist sicherlich vom Heilige Geist tschäm. Mir ist so, da ist genug Ursuk. Dort wann dort Paulus ist, dort he sie nomen nicht jef, und dort wo dann sinne, dort da noch viel Jude wäre, so goa mang Christe, die so dachte, dat Paulus nicht ein wahrer Apostel wäre. En wils hij tot zijn eigen nation mensen schreef, dacht hij dat beter, dat hij niet ziet waar hij via, als hij den schreef. Hier zijn nu nog enige andere dingen die ik geven wil als inleiding. Wanneer wordt dit briefje geschreven? En daar zijn Amahan ook zonen die dan vragen, wat van onderscheid maakt dat? Nou, ik weet je eindelijk niet, en dacht, dat is goed dat we weten wenst ongeveer, wanneer dit briefje geschreven wordt, wegen je wist dat door binnen is, en ook je wist dat niet erwähnt is. Op bezonen die schrijven zelfs studeren, kunnen voorken uitvingen wanneer wat geschreven is, met hoe dat schrijven is. En zo hier ook, en een je zei dan, dat het no dat jaar 70 weer no dem dat Jezus geboren weer. Andere zeiden dan dat het jaar 85 of 86, en nog andere zeggen dat het jaar 90. Eenerlei is, ziemlich zeker, en dat is, dat het geschreven wordt ver dem dat de Rijmen den tempel in Jeruzalem vernichten deden in dat jaar 70. Dat is goed in te worden van wat in den brief geschreven is. Dat weer de keizer Titus de Jeruzalem en den tempel vernichten deed. En niet bloos dat, over wann wie welke geschichte lezen, historische berichten, dan weer Paulus schient al bij dem Heer. Hij wil je sterven als die tempel vernicht wordt. Also, wann Paulus werkelijk dit brief schreef, en wie leven hij weer, dan wordt hij den geschreven haar ver dat jaar 70 en dem Heer zijn tijd. De jaren die na zijn geboorte worden gewoonlijk in de Heer zijn tijd ongediend.

Nu hier vid de korte ondacht vom Radio de Waschvisatum Fredmat Gott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potash.

Det desta Bregradio sig har pejdej 105.9 and Elmer, Ontario med geschichten ut onze geschicht von George Rampel. Von der Hive Meier von wo wir haben schaffen geliert in Wort jeif von het verlaufen sjeif. Ik zie hen een appel en ik wens je een goede aanvang.

0: 30 Minuten.
1: Herrliche Botschaft des Heils, alt und auf ewig neu.
2: Dit is de herrliche Botschaft in Exipedia John Wheeler. Dit programma wordt meelig gemerkt door de CMC gemeente uit Steinbach, Manitoba, Canada. Dit programma is ongesteld voor een jesteljen opbeung voor een jeder ene die door horche deed. Dit is dat zoot wat gezegd wordt en wanneer God door je die bij laat, dan wordt dat vrucht brengen en wie worden God loven en aan je hoorzaam zijn.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht en mijn heil, van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

vi ook nicht, dat's in ons. Nog een ding wat er kan bedienen is een woorden geloven. Dat oil kunnen woorden geloven zijn. De Bijbel leert ons Eva en Eva ons veel te geloven in Jezus Christus dat je schenk onneemt van de radingsploem. Dat is wat er brugt. Geloven in Jezus. Nog een ding wat er oil kan bedienen is gemeenschap met God. Gemeenschap met God, ik ga naar persoonlijke gemeenschap met hem. Ik reed met hem, ik lees zijn woord. Ik kan hem en hij kent mij. Dat woord ook bij deze geschicht bijpassen. En andere geschichten bijpassen, waar Jezus de baak en de schop uit neun scheidt net. En hij zegt, ik kan je niet. Dat kan zijn een gemeenschap met God. Maar dat oil, wie zijn dat niet, is wat ons veelt dat we rijd zijn. Wat we weten van oil van deel, en dit op deze eerd is oil is zeer wichtig. We weten dat zijn grote kriegen op deze eerd, en wo oil niet dierig kon, de schap niet dierig kon, dat woord dat jeft een grote strijd, dat jeft een grote krieg. We brukken oil ook voor verschiedenste dingen. We brukken oil voor dingen aanschmeren, wanneer we een schlam hebben. Dat woord zal heilen, wanneer we wat hebben wat schlam is. We brukken oil voor licht, krijgt het deze vroege tijden. We brukken oil te warmen, dat zijn hetas wat met oil hetten doen. We brukken oil te strikken, wanneer we een traag maken voor. We brukken oil te strikken. We brukken oil van schijnet geroch. We kunnen dingen kopen, wanneer we doen clean met oil en jijten doen. En we dat aanpluggen doen, dan rekt dat op eenmaal schijn. We brukken oil te reinmerken. Want wat zeer schwinsch is, dan brukken we, in Engels voor we zijn een degreaser, dat is een soort oil, te dingen reinmerken. Früher brukken ook oil te kerken, te verschiedenste dingen merken met eten. So wie sein Oil kann mit verschiedensten Dingen gebrucht. Kracks ist wie sein in dieser Geschichte, Oil kann verschiedenste bedienen, aber ein weit wie. Die fünf Klöcke haben Oil. Die können nennen, die wären reit. Aber die fünf Törichte, die nehmen keinen Oil, die können nicht nennen. Dort Oil brucht wie, wann wir wollen reit sein für Jesus Christus. Uns fehlt den Heiligen Geist in uns. Uns fehlt, dass wir in Worten glauben haben an Gott. Ons fehlt dat we gemeenschap hebben met God. Oil fehlt ons dat we reid zijn. En in deze geschicht dat oil de plus eind. Dat oil merkt dat lamp brennen. Wat van ben is, wiest van buiten. En eindsiemel kan we dingen toeschmeren of te zied, proven te schuiven, wat meer tijd wiest dat. Deze vrees, de tien. Vijf hadden oil metgenomen, vijf hadden niet. Die sluipen op, die waken op. En op eenmaal vingen ze uit wie rijd is en wie niet is. Lieve vriend, een dag, wanneer du voor God stonden is, wirst du rijd zijn. Dan wordt er geen meer tijd zijn. Dan wordt er geen, ik wil mijn oil geven, of ik kan een andere helpen, of ik kan mijn entscheidung ändern. Dan wordt er bloos zijn, ha ik Jezus Christus in mijn hart. Leeft de Heilige Geest in me. Heeft het woord en geloof in je hart in mijn leven. Heeft het gemeenschap met God. Kent hij me. Lieve vriend, dat is de wichtigste entscheiding wat je kunt merken. Dat je rijd bent. Dat je weet, wanneer Jezus komt, je kost met. We hebben van deel bekijkt van deze 10 jongvrouwen. En ook de ongerscheid kluk en wees. En eens je nemen oil, en eens je hadden geen oil. Nächste Werk von Lampen wird Licht geben. Und auch Jesus sagt, er kann nicht. Und dann die Ursache für diese Geschichte, durch wen wirkt. Zum Schluss von diesem Programm. Sie reit. Für die nicht best, die kostet deine Kirche ist nie groß gehen, wo immer die best. Die kostet deine Sünden bekannt. Die kostet Jesus Vertrauen von deinem Leben. Die kostet am Sein, die weiß die best verloren. Und die fehlt seine Ratungsplan. Der Jesus Christus. En in geloven kost je hem onheem als die persoonlijke haar in Heiland. En dan kost je ook danken dat je zien kent best. En wanneer je dit test, ik wil die moed geven, wist je wens één persoon dat zijn. Dat stoort die zeugnis, dat stoort die hart. Wanneer die één persoon zijn is, ik ga Jezus onheem. Ik zie eruit. Wanneer hij terugkomt, ik go met.

Wel wie nüt eerst uit Johannes Kapitel 3, Vers 16 lezen. Zo zei hij haf God de welt geleefd, dat hij zijn eingeborenen zijn door hand geef, dat al die aan hem leven niet verloren gaan, aber eeuwig leven hebben. Nu lees nog met mij uit Epheser Kapitel 3, van Vers 14, 21. Hier schrijft der Apostel Paulus, dit is waarom ik mijn knieën bij, voor onze Herrn Jesus Christus zijn God in Voda. Van hem komt de Nome Voda voor alle families im Himmel en op Erde. En ik bid voor jünd, dat hij donner als hij recht en Herrlichkeit is, jünd Kraft schenkt gemacht, dat zijn jest innerlich stort te zijn. En dat Christus dich den Glaube bij jünd im Horte wohnen macht, en dat de Leib de Grund is, worin die fast gewartelt sind. Ik bid ook dat je met alle andere heilige taub mochten de kracht kennen leren, woordat je beriepen kennen, wo lang en breit, wo hoog en diep Christus zijn lijf is. Je zal Christus zijn lijf kennen leren, die door veel wieder jet, als we opvoten of verstonen kennen. Dat je dat voll en ganz hebben, wat God verjund haft. Dem, der de seine Kraft viel mehr an uns dönen kann, als wir uns denken oder verstehen können. Dem traft alle ihr, an die Gemeinde, in Christus Jesus, durch alle menschliche Schlachter, in aller Ewigkeit. Amen.